Otako de Mayara, Baja Yenisa, Botaka, Mola, Yenaka, Botaka, Marie.